0: A steel finger.
1: Yeah? Let me see what you can do.
2: All right.
3: Duitsland is het, ja? Een vrouw of een troon?
4: Nou, Duitsland.
3: Ja, die Merkel.
4: Ja, wat heb ik in het huis?
3: Wat?
4: Strictly.
3: Ja,
4: ze gaan nog ook een goede kant.
3: Ze zijn erop geworven. Is jou een arm, jet? Is jou een arm,
4: jet? Ik geloof, ik ga nog voorbij gaan lopen.
3: Onderstaat ik, onderstaat.